0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig. Anders.
0: Het is nu 2:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 3:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig anders.
0: Het is nu 4:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova.
3: Samen gaan we erachter.
2: Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig anders.
0: Het is nu 5:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter horen. Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: natuurgebied dat in brand staat, zijn er ontploffingen geweest. De Nederlandse explosieve opruimingsdienst zoekt dat verder uit. Gisteravond is het vuur niet verder uitgebreid, maar het is ook nog altijd niet onder controle. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. En let op je snelheid wanneer je met de auto op vakantie gaat, want in heel Europa zijn er extra snelheidscontroles. Nog tot en met zondag is het weer Speedweek van Roadpol, een samenwerkingsverband tussen 31 Europese politiediensten. Die controleren 2 keer per jaar in heel Europa op snelheid, gewoonlijk in april en in augustus. De actie moet het aantal verkeersslachtoffers terugdringen tijdens de drukke vakantieperiode. 3 jaar geleden kregen tijdens de zomerse Speedweek liefst 650.000 bestuurders een boete na een snelheidsovertreding. SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van miljardair Elon Musk, heeft in het tweede kwartaal een verlies geboekt van ruim $500 miljard. Beleggers hadden vooraf rekening gehouden met nog meer verlies. De rode cijfers zijn het gevolg van vele miljarden investeringen, vooral in AI. Tegelijk laat SpaceX ook positieve cijfers zien. De omzet van het bedrijf steeg tegenover vorig jaar van 4 miljard naar bijna $8 miljard. Vooral Starlink verkoopt goed. Het satellietennetwerk dat internet aanbiedt, heeft nu 12 miljoen abonnees. SpaceX ging in juni naar de beurs en dat werd de grootste beursgang ooit. Het bedrijf van Elon Musk haalde $85 miljard op. In de derde voorronde van de Champions League voetbal heeft Union 3-3 gelijk gespeeld tegen het Noorse Bodo Glimt. Union gaf de zegen nog weg in de extra tijd na een derde tegendoelpunt uit de stilstaande fase. De terugwedstrijd wordt volgende dinsdag gespeeld in Noorwegen. En de dag begint bewolkt met kans op wat lichte regen. Na de middag stilaan opklaringen. Het wordt maximaal 27 graden. Morgen eerst zon, ook later wisselend bewolkt en maximaal 25 graden. Ook de volgende dagen afwisselend wolken en zon. De temperatuur stijgt nog wat. Zondag is tot 31 graden mogelijk.
1: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

toch? Ik heb nog hoop. Want er is toch nog steeds een morgen. En als het geluk dan komt, dan zal ik altijd voor haar zorgen.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 7 uur.
1: In Nederland geldt ook vandaag nog de noodverordening van het gebied in Venray, waar de grote natuurbrand woedt. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen, zodat de brandweermensen hun werk kunnen doen. Die blussen voorlopig alleen nog van op de bestaande paden, want mogelijk liggen er nog explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in het bos. In het natuurgebied dat in brand staat zijn er ontploffingen geweest. De Nederlandse explosieve opruimingsdienst zoekt dat verder uit. Gisteravond is het vuur niet verder uitgebreid, maar het is ook nog altijd niet onder controle. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. Let op je snelheid wanneer je met de auto op vakantie gaat, want in heel Europa zijn er extra snelheidscontroles. Nog tot en met zondag is het weer Speedweek van Roadpol, een samenwerkingsverband tussen 31 Europese politiediensten. Die controleren 2 keer per jaar in heel Europa op snelheid, gewoonlijk in april en in augustus. De actie moet het aantal verkeersslachtoffers terugdringen tijdens de drukke vakantieperiode. 3 jaar geleden kregen tijdens de zomerse Speedweek liefst 650.000 bestuurders een boete na een snelheidsovertreding. SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van miljardair Elon Musk, heeft in het tweede kwartaal een verlies geboekt van ruim $500 miljard. Beleggers hadden vooraf rekening gehouden met nog meer verlies. De rode cijfers zijn het gevolg van vele miljarden investeringen, vooral in AI. Tegelijk laat SpaceX ook positieve cijfers zien. De omzet van het bedrijf steeg tegenover vorig jaar van 4 miljard naar bijna $8 miljard. Vooral Starlink verkoopt goed. Het satellietennetwerk dat internet aanbiedt, heeft nu 12 miljoen abonnees. SpaceX ging in juni naar de beurs en dat werd de grootste beursgang ooit. Het bedrijf van Elon Musk haalde $85 miljard op. In de derde voorronde van de Champions League voetbal heeft Union 3-3 gelijk gespeeld tegen het Noorse Bodo Glimt. Union gaf de zege nog weg in de extra tijd na een derde tegendoelpunt uit de stilstaande fase. De terugwedstrijd wordt volgende dinsdag gespeeld in Noorwegen. En de dag begint bewolkt met kans op wat lichte regen. Na de middag stilaan opklaringen. Het wordt maximaal 27 graden. Morgen eerst zon, ook later wisselend bewolkt en maximaal 25 graden. Ook de volgende dagen afwisselend wolken en zon. De temperatuur stijgt nog wat. Zondag is tot 31 graden mogelijk.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.
0: Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 8 uur.
1: In Nederland geldt ook vandaag nog de noodverordening van het gebied in Venray, waar de grote natuurbrand woedt. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen, zodat de brandweermensen hun werk kunnen doen. Die blussen voorlopig alleen nog van op de bestaande paden, want mogelijk liggen er nog explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in het bos. In het natuurgebied dat in brand staat zijn er ontploffingen geweest. De Nederlandse explosieve opruimingsdienst zoekt dat verder uit. Gisteravond is het vuur niet verder uitgebreid, maar het is ook nog altijd niet onder controle. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. En let op je snelheid wanneer je met de auto op vakantie gaat, want in heel Europa zijn er extra snelheidscontroles. Nog tot en met zondag is het weer Speedweek van Roadpol, een samenwerkingsverband tussen 31 Europese politiediensten. Die controleren 2 keer per jaar in heel Europa op snelheid, gewoonlijk in april en in augustus. De actie moet het aantal verkeersslachtoffers terugdringen tijdens de drukke vakantieperiode. 3 jaar geleden kregen tijdens de zomerse Speedweek liefst 650.000 bestuurders een boete na een snelheidsovertreding. SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van miljardair Elon Musk, heeft in het tweede kwartaal een verlies geboekt van ruim $500 miljard. Beleggers hadden vooraf rekening gehouden met nog meer verlies. De rode cijfers zijn het gevolg van vele miljarden investeringen, vooral in AI. Tegelijk laat SpaceX ook positieve cijfers zien. De omzet van het bedrijf steeg tegenover vorig jaar van 4 miljard naar bijna $8 miljard. Vooral Starlink verkoopt goed. Het satellietennetwerk dat internet aanbiedt, heeft nu 12 miljoen abonnees. SpaceX ging in juni naar de beurs en dat werd de grootste beursgang ooit. Het bedrijf van Elon Musk haalde $85 miljard op. In de derde voorronde van de Champions League voetbal heeft Union 3-3 gelijk gespeeld tegen het Noorse Bodo Glimt. Union gaf de zegen nog weg in de extra tijd na een derde tegendoelpunt uit de stilstaande fase. De terugwedstrijd wordt volgende dinsdag gespeeld in Noorwegen. En de dag begint bewolkt met kans op wat lichte regen. Na de middag stilaan opklaringen. Het wordt maximaal 27 graden. Morgen eerst zon, ook later wisselend bewolkt en maximaal 25 graden. Ook de volgende dagen afwisselend wolken en zon. De temperatuur stijgt nog wat. Zondag is tot 31 graden mogelijk.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een perfect

0: niet?
1: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
2: Radio Nova.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het

0: inrichtingen en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen. Welkom bij Radio Nova.
1: Muziek die je nergens anders hoort.
0: Radio Nova. Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 9 uur.
1: Mogelijk komt er in ons land een verbod op krachtige wagens voor jonge chauffeurs die pas hun rijbewijs behaald hebben. Minister van Mobiliteit Krukke onderzoekt die mogelijkheid. Hij doet dat naar aanleiding van een nieuwe wet in Frankrijk. Na de zomer mogen jonge beginnende bestuurders daar niet meer rondrijden met krachtige wagens zoals sportauto's, omdat die geregeld betrokken zijn bij zware ongevallen. De Franse overheid heeft wel nog geen grens bepaald voor het motorvermogen. Experts zien ook in ons land het nut in van zo'n verbod. Italië voerde de maatregel 15 jaar geleden al in. Hulplijn 1712 heeft tijdens het WK voetbal 4% meer oproepen gekregen dan in diezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit voorlopige cijfers. De emoties lopen hoog op tijdens grote voetbaltoernooien, omdat mensen vaker alcohol drinken en meer tijd samen doorbrengen. Daardoor kunnen spanningen sneller escaleren. Bij een grote Russische luchtaanval in de regio rond de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn afgelopen nacht zeker 15 mensen om het leven gekomen. Tientallen anderen raakten gewond. Raketten en drones sloegen in op zeker 7 verschillende locaties, waaronder opslagplaatsen en een wooncomplex. Op verschillende plaatsen brak brand uit. Ook in de stad Bucha viel 1 dode en raakten 21 mensen gewond. Het Oekraïnse leger heeft een tekort aan luchtafweerraketten. De Verenigde Staten zouden die normaal leveren, maar de Amerikaanse president Trump is teruggekomen op die belofte. Alexander Bloks mag zonder te spelen door naar de derde ronde van het ATP-tennistoernooi in het Canadese Montreal. Zijn Spaanse tegenstander Jaume Munar gaf op. In de volgende ronde neemt Bloks het sowieso op tegen een Tsjech. Ofwel is dat Lejecka, ofwel Kopriva. We krijgen een mix van zon en wolken en mogelijk valt er een bui. De temperatuur stijgt

0: Muziek van Robert Pater, doe me wat je wilt. Goedemorgen morgen, het is woensdag 5 augustus. We zijn nu helemaal klaar voor het Muziekpaleis hier bij Nova. Raymond Hermans.
1: Ik wil je iets vragen.

Dat is beloofd, wat ik ook beloof. Ja, we gaan straks eens even kijken naar die ochtendkranten van vandaag. Op deze woensdag. U hoorde trouwens Remo Hermans met Ja. Give me the right. Elvis Presley uit de jaren 60.

0: Salom Segers, want jij hebt mij gelukkig gemaakt. Een koppel uit Willebroek is slachtoffer geworden van een serie oplichter. De man doet zich voor als verkoper van een veranderd bedrijf in Lier en zet deze klanten onder druk om forse voorschotten te storten, weliswaar op zijn eigen rekening. De gedupeerden eindigen met een financiële kater zonder nieuwe veranda. En ook de echte eigenaar van het veranderd bedrijf deelt dus in de klappen.
1: Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beuty, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes, verzoeknummers. ACDC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

0: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten en Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven. De Guukenaer. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
1: Oh, Piet Jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
2: Ja, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
1: Ja, hier zijn man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
2: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
1: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
2: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
3: Il Sud, Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
4: Dit is Radio Nova.
5: Jan Bakker, das

We gingen terug naar de jaren 60 met Charlie Rich hier bij Nova. Eigenzinnig en anders. Iedere dag weer. Van maandag tot vrijdag. Het is muziekprijs tussen 9 en 11 uur.

Jasmin met alle meisjes aan de macht. Morgen dan halen we geen 25 graden meer en loopt dus de hittewaarschuwing af. Vandaag geldt in alle provincies nog code geel voor hitte, behalve aan de zee waar code groen van kracht is. Vanaf morgen schakelen we dus naar code groen en is er geen waarschuwing meer van toepassing. Komend weekend dan klimt het kwik wel weer richting 30 graden.

In de nacht ben jij gekomen. Prachtige muziek, Marco Borsato, Armin van Buuren en Davina Michel. Hoe gedanst.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Radio Nova.
3: Nova.
2: Jan Bakker. Das

Nederlandstalig werk, we gingen terug op tijd naar 73 met Andy Free. Maria, Maria Magdalena. De hits door de jaren heen. De mama's en de papa's hier bij Nova.

Onze Larissa, we kennen ze allemaal wel met een broodje geluk. Strakjes na 10 uur ben ik er graag terug bij. Het tweede gedeelte van het Muziekpaleis hier bij Nova. Eerst terug naar de jaren 80 bij Stella. City M, ma muziek.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 10 uur.
1: Mogelijk komt er in ons land een verbod op krachtige wagens voor jonge chauffeurs die pas hun rijbewijs behaald hebben. Minister van Mobiliteit Krukke onderzoekt die mogelijkheid. Hij doet dat naar aanleiding van een nieuwe wet in Frankrijk. Na de zomer mogen jonge beginnende bestuurders daar niet meer rondrijden met krachtige wagens zoals sportauto's, omdat die geregeld betrokken zijn bij zware ongevallen. De Franse overheid heeft wel nog geen grens bepaald voor het motorvermogen. Experts zien ook in ons land het nut in van zo'n verbod. Italië voerde de maatregel 15 jaar geleden al in. Hulplijn 1712 heeft tijdens het WK voetbal 4% meer oproepen gekregen dan in diezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit voorlopige cijfers. De emoties lopen hoog op tijdens grote voetbaltoernooien, omdat mensen vaker alcohol drinken en meer tijd samen doorbrengen. Daardoor kunnen spanningen sneller escaleren. Bij een grote Russische luchtaanval in de regio rond de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn afgelopen nacht zeker 15 mensen om het leven gekomen. Tientallen anderen raakten gewond. Raketten en drones sloegen in op zeker 7 verschillende locaties, waaronder opslagplaatsen en een wooncomplex. Op verschillende plaatsen brak brand uit. Ook in de stad Bucha viel 1 dode en raakten 21 mensen gewond. Het Oekraïnse leger heeft een tekort aan luchtafweerraketten. De Verenigde Staten zouden die normaal leveren, maar de Amerikaanse president Trump is teruggekomen op die belofte. Alexander Bloks mag zonder te spelen door naar de derde ronde van het ATP-tennistoernooi in het Canadese Montreal. Zijn Spaanse tegenstander Jaume Munar gaf op. In de volgende ronde neemt Bloks het sowieso op tegen een Tsjech. Ofwel is dat Lejecka, ofwel Kopriva. We krijgen een mix van zon en wolken en mogelijk valt er een bui. De temperatuur stijgt tot zo'n 28 graden. Morgen wordt het vrij zonnig en halen we een graad of 24.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: De mooiste oldies en Nederlandstalige muziek. Het Muziekpaleis. Met Jan Bakker bij Radio Nova.

Voilà, ze hebben zijn gezegend om het tweede gedeelte van start te gaan. Het Muziekpaleis hier bij Nova. We worden Michael Enzo met Halleluja. Stef Eckel.

Nederlandstalig werk van Nina Boutira met Eén Nacht Samen met jou. Iedere dag weer jouw muziek, zo eigenzinnig en anders via Radio Nova. Te beluisteren via de Radio Nova app op je smartphone of natuurlijk via de website van de radio.

0: Op zoek naar legkippen, vleeskippen, kalkoenen, parelhoenen, dagkuikens of ganzen? Dan is er goed nieuws. Bij Pluimvees Schoepen vind je ze allemaal. Ook een ruime keuze aan eenden, barberies, konijnen, cavia's, siereenden, sierganzen, sierkippen, vogels, fazanten, kwartels en nog veel meer. Voor elke soort ook aangepaste voeding, zodat jouw pluimvee de beste zorgen krijgt. En als kers op de taart is er ook nog een ruime keuze aan kippenhokken, eet- en drinkpotten. Dus, waar wacht je nog op? Breng zeker een bezoekje in de Gotegemstraat 8 in Haaltert. Pluimveeschoepen is open van maandag tot zaterdag van 9 tot 18 uur. En ook op zondag van 9 tot 12 uur. Enkel gesloten op feestdagen. Pluimveeschoepen, jouw shop voor alle soorten pluimvee en hun benodigdheden.
1: Vanaf 1 januari, sluitingsdag op maandag.
2: Welkom bij Radio Nova.
3: Muziek die je nergens anders hoort.
4: Het Muziekpaleis van 9 tot 11 met Jan Bakker bij Radio Nova.

Marco Kamerwet, doe mij een rondje. Ziekenhuizen in België hebben hun werking aangepast om een herhaling van de gevolgen van de hittegolf in juni te gaan vermijden. Dat blijkt dus uit een rondvraag van VRT Nieuws bij de universitaire ziekenhuizen van Gent en Leuven. De overrompelingen van de spoeddiensten en oversterfte van meer dan 1700 mensen joeg toen een schokgolf door de medische wereld. Er zal altijd voor en na die hittegolf zijn.

Karen Dame met een ander spoor. Muziek van Engelbert Humperdinck. We gaan terug naar 1967. 10 Guitars.

René de Hammond blijft bij mij. Op 12 augustus krijgen we dus een gedeeltelijke zonsverduistering. De maan zal rond 7:15 s'avonds de zon eventjes gaan bedekken voor 90%. Om met je blote oog naar de zon te kijken, ben je goed voorbereid en beschermd. De eclipsbrillen die vliegen dus de deur uit bij de Volkssterrenwacht in Urania in Hoven. Middle of the Road, 1972, Sacramento.

0: vervoer nodig? Betrouwbaar en comfortabel, ook voor rolstoelgebruikers? Dan is er maar één adres. GT Drive. Met onze moderne vloot van minibus tot rolstoelwagen staan we klaar voor al je behoeften. Bij GT Drive zorgen we voor een comfortabele en naadloze reis. Of je nu een uitstap plant, een afspraak hebt of rolstoeltoegankelijk vervoer nodig hebt, we brengen je veilig en stijlvol naar je bestemming. Exclusief voor onze klanten, ziekenvervoer via Mutas. Bezoek onze website gt-drive.be en reserveer vandaag nog.
1: Nederlandstalige muziek en oldies.
2: Die je nergens anders hoort.
1: Dit is Radio Nova. Radio Nova.
2: Jan Bakker.

Is flink uit de bol gaan. Ja, moet ook wel kunnen. Wim Lijns met Shout, Shout, Shout. Genieten van de muziek iedere dag weer hier bij Nova.

Hallo. Ja, we zeggen gewoon hallo. Jean Thomas met hallo. Met die 40 euro had ik een paar nieuwe schoenen kunnen kopen voor mijn zoontje van 7. Ja, Evi uit Kruibeke valt sinds dit jaar buiten de categorie ouders die dus recht hebben op een schoolbonus. Als alleenstaande ouder valt ze vaak uit de boot. Ik verdien net te veel voor allerlei premies en net te weinig op het einde van de maand comfortabel rond te komen.

0: Fisher met Life Change Everything uit 87. Bedankt voor het luisteren. Ja, morgen ben ik er graag terug bij om 9 uur hier bij Nova, het Muziekpaleis. Zometeen, dan komt Ruud van Opstal eraan. Dit is Sugar Free.
1: Hij is

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 11 uur.
1: Mogelijk komt er in ons land een verbod op krachtige wagens voor jonge chauffeurs die pas hun rijbewijs behaald hebben. Minister van Mobiliteit Krukke onderzoekt die mogelijkheid. Hij doet dat naar aanleiding van een nieuwe wet in Frankrijk. Na de zomer mogen jonge beginnende bestuurders daar niet meer rondrijden met krachtige wagens zoals sportauto's, omdat die geregeld betrokken zijn bij zware ongevallen. De Franse overheid heeft wel nog geen grens bepaald voor het motorvermogen. Experts zien ook in ons land het nut in van zo'n verbod. Italië voerde de maatregel 15 jaar geleden al in. Hulplijn 1712 heeft tijdens het WK voetbal 4% meer oproepen gekregen dan in diezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit voorlopige cijfers. De emoties lopen hoog op tijdens grote voetbaltoernooien, omdat mensen vaker alcohol drinken en meer tijd samen doorbrengen. Daardoor kunnen spanningen sneller escaleren. Bij een grote Russische luchtaanval in de regio rond de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn afgelopen nacht zeker 15 mensen om het leven gekomen. Tientallen anderen raakten gewond. Raketten en drones sloegen in op zeker 7 verschillende locaties, waaronder opslagplaatsen en een wooncomplex. Op verschillende plaatsen brak brand uit. Ook in de stad Bucha viel 1 dode en raakten 21 mensen gewond. Het Oekraïnse leger heeft een tekort aan luchtafweerraketten. De Verenigde Staten zouden die normaal leveren, maar de Amerikaanse president Trump is teruggekomen op die belofte. Alexander Bloks mag zonder te spelen door naar de derde ronde van het ATP-tennistoernooi in het Canadese Montreal. Zijn Spaanse tegenstander Jaume Munar gaf op. In de volgende ronde neemt Bloks het sowieso op tegen een Tsjech. Ofwel is dat Lejecka, ofwel Kopriva. We krijgen een mix van zon en wolken en mogelijk valt er een bui. De temperatuur stijgt tot zo'n 28 graden. Morgen wordt het vrij zonnig en halen we een graad of 24.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

Ja, het was naar mijn gevoel weer iets te lang geleden dat we deze hele fijne klassieker nog eens gedraaid hebben op de radio. Inderdaad, dat waren de Hollies en Long Cool Woman in a Black Dress. De Fransen, ze hebben het helemaal gehad met de flitspalen langs de Franse snelwegen. Want men is begonnen met deze allemaal massaal te bekladden met verf en stuk te slaan. Ja, zouden er iets te veel staan? Het zou zomaar kunnen. Ja, hey, goedemorgen allemaal. 11 uur voorbij hier op de woensdag alweer al bij Radio Nova. Hartelijk welkom bij Lunchen met Ruud. De komende 2 uur zijn weggelegd voor heel wat fijne muziek op de radio. We trachten ze allemaal voor jullie te draaien. En dat

Al een heel oud Vlaams liedje, hè. Het is afkomstig uit van de cover Roses to Reno. Een nummer dat werd geschreven door Billy Six. Jawel, maar later werd het dus vertaald door Nelly Bell en uitgebracht door Jimmy Frey. Prachtnummer, hè. Prachtklassieker hier op de radio. Dat waren inderdaad de rozen voor Sandra hier op de woensdag alweer al. Ja, en u heeft het vanmorgen ongetwijfeld ook gemerkt. Toen u bent opgestaan, redelijk wat bewolking. Het is een klein beetje anders dan dat we gewend zijn. Maar als ik het allemaal goed begrepen heb, de warmte, de hitte is voorbij. En we gaan naar een klein beetje normalere temperaturen. Maar op de radio? Jawel. Daar draaien wij natuurlijk nog altijd de zeer warme zomerhits.

0: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten en Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven. De Guukenair. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
1: Wij draaien lekker
2: onze eigen goesting.
1: Radio Nova.

Allemaal redelijk recent, allemaal spiksplinternieuw voor deze Freek van Rooij. En ik geef me helemaal, doen wij trouwens hier ook op de radio hoor. Althans, dat proberen we toch dagelijks tussen 11 en 1 uur in Lunchen met Ruud. Hoe denkt u over illusionisten? Ik vind het allemaal heel interessant hoe die mannen het allemaal doen op het podium. Denkt u bijvoorbeeld maar aan Hans Klok uit Nederland. Denkt u bijvoorbeeld maar aan David Copperfield. Er zijn er heel veel, maar heel lang geleden, op de dag van vandaag, 5 augustus 1976. Toen was er Harry Houdini. Hij blijft in een hotel in New York maar liefst 91 minuten lang onder water en dat allemaal.

Een man die opgroeide in Detroit. In 1953 sloot hij zich aan bij de groep Billy Ward en de Dominoes. In die tijd kreeg hij veel fans, onder wie zelfs Elvis Presley. Jawel, en in 1957 begon zijn solo carrière met het nummer Riet Petit. Dat kennen we natuurlijk allemaal. Het was zo'n groot succes dat hij gelijk een platencontract kreeg aangeboden. En later volgde er natuurlijk nog veel meer, zoals deze Higher and Higher. Dat was inderdaad, u heeft het goed gehoord, Jackie Wilson bij Radio Nova.

Ja, we gaan vanuit daar straks al mee. Hè? Het wordt allemaal een klein beetje normaler. We krijgen een normalere zomer met temperaturen rond de 25 graden. Maar ik vertelde het al, de zomer op de radio, die gaat nog lekker een hele tijd verder. En dan horen wij natuurlijk deze Julio Iglesias te draaien. Dit was uit 1977 alweer al. Por un poco de te amor. Jawel. Fijne plaat. Ik kijk hier nog even op de dag van vandaag. En ik zie, mocht zij nog geleefd hebben, zo zou jarig zijn geweest, Mary Servaas, oftewel de zangeres zonder naam. We hebben muziek van haar. We gaan het zo meteen hier nog draaien op de radio.

0: en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: Radio Nova.
4: Muziek die je nergens anders hoort.

Ja, al lang geleden alweer, hallo. Maar u weet het, bij Radio Nova hebben we lekker veel klassiekers. Harold Melvin en The Blue Notes en Satisfaction Guaranteed. Ik was van de week naar de radio aan het luisteren. En toen ging men in één keer over naar het sportnieuws. En daar werd dan in dat sportnieuws werd verteld dat Cristiano Ronaldo het volgend weekend gaat trouwen. Er staat deze morgen een heel artikel in de krant wat er allemaal moet gaan gebeuren. Op Madeira. Jawel, het eiland waar volgens mij Cristiano Ronaldo geboren is. Hij heeft daar ook een museum. We zijn daar ooit wel een keertje in de buurt geweest. Ik zeg wel in de buurt, maar hij gaat daar dus trouwen met zijn madame. En daar wordt heel wat in orde gebracht om dat komend weekend allemaal in orde te krijgen. Er is een exclusieve gastenlijst. Er worden luxe hotels afgesloten om dat allemaal in goede banen te leiden. Dus dat staat allemaal deze morgen te lezen in de kranten. Cristiano Ronaldo. Hij gaat dan toch uiteindelijk in het huwelijk treden. Goedemorgen allemaal. Mocht je net jullie radio aanzetten, dit is Radio Nova met Sammy Moore.

Ja, de band The Cats, die hebben wij van de week al wel gedraaid hier in het programma. Maar toen dat allemaal voorbij was, The Cats, ging Piet Veerman in zijn eentje verder met muziek maken. Hij bracht onder andere dat prachtige Sailing Home uit. Maar er waren er natuurlijk nog meer, zoals deze Walking Together, Piet Veerman. Bent u vanmorgen al op onze Facebookpagina geweest? Misschien wel. Dan heeft u gezien van mocht zij nog geleefd hebben, dan zou Mary Servaas vandaag jarig zijn. Mocht zij nog geleefd hebben, ze zou vandaag 107 jaar geworden zijn. Maar we kennen haar natuurlijk beter als zangeres. De zangeres zonder naam met vele hits. Zoals Het Soldaatje, Keetje Tippel en nog zoveel meer. Oh ja, die welbekende Mexico, die was er natuurlijk ook. Maar ik wil toch graag met jullie even naar Spanje. Spanje, ik wil heel graag naar de Costa del Sol. Dit is uit 1975. De zangeres.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 12 uur.
1: De politie heeft een drugbende opgerold die opereerde via Snapchat. Agenten vielen binnen op verschillende plaatsen en pakten 4 verdachten op. Ze namen ook bijna 300 gram cocaïne, 500 gram cannabis en €800 cash in beslag. Enkele arrestanten zijn geen onbekenden voor het gerecht. 2 mannen van 23 en 27 zijn intussen al voor de onderzoeksrechter gekomen en aangehouden. De bekende Vlaamse veilingmeester Mon Bernaerts is overleden. Dat heeft een van zijn zonen bekendgemaakt. Veilinghuis Bernaerts vierde vorig jaar zijn 50ste verjaardag. Mon Bernaerts werd bekend door de vele veilingen op televisie. Hij verkocht ook het duurste schilderij ooit in ons land. De hemelvogel van René Magritte. Het kunstwerk ging onder de hamer voor €3,4 miljoen. Mon Bernaerts is 81 geworden. De grote natuurbrand in Nederlands-Limburg is onder controle. De brandweer zal wel nog enkele dagen moeten nablussen, omdat er verschillende brandhaarden zijn. Ze zet daarbij ook opnieuw blushelikopters in. Ook ons land stuurt extra manschappen. Op de luchthaven van het Duitse Leipzig zijn alle vluchten afgelopen nacht even opgeschort nadat een drone was gespot die mogelijk explosieven aan boord had. Verschillende vliegtuigen werden omgeleid. Volgens de krant Bild vloog de drone met een ontsteker in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig. Er is een onderzoek geopend. In Los Angeles is het voorbije weekend mogelijk een aanslag op president Trump verijdeld. Dat schrijven Amerikaanse media. De politie arresteerde een man van 38 die zich verdacht gedroeg in de buurt van een golfclub van Trump. De politie vond bij de man munitie, een geladen pistool en een valse identiteitskaart. Hij zou zich voorgedaan hebben als veiligheidsagent. De man zit in de cel. In Guatemala zijn zo'n 1700 mensen in veiligheid gebracht omdat vulkaan Fuego dreigt uit te barsten. In de hele regio geldt code rood. Fuego spuwt sinds begin deze week lava en as uit. Het is een van de actiefste vulkanen ter wereld. 6 jaar geleden kostte een uitbarsting aan meer dan 200 mensen het leven. Het is wisselend bewolkt met kans op een bui. De maxima kunnen klimmen tot 28 graden. Morgen mogen we zonnige perioden verwachten bij een graad of 24. Daarna wordt het opnieuw warmer.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Goedemiddag, Ruud van Opstal.

Rob Zorn, die maakte daar een liedje over. Het is Bloedje, Bloedje Heet. Jawel, zo zeggen ze het dan in Nederland. Zo, goedemiddag allemaal. Woensdagnamiddag hier bij Radio Nova. Smakelijk eten, mochten jullie net aan de lunch zijn begonnen. Dit is Lunchen met Ruud, met nog tot en met 1 uur fijne muziek. We draaien zo meteen natuurlijk onze plaat van de dag. En zo rond 12:30, jawel, komt Gerda altijd heel even naar de studio hier. En dan gaat zij natuurlijk weer de quote van de dag brengen. Dat is zo'n klein beetje de tweede gedeelte. Ik wens jullie allemaal een hele goede namiddag.

Het waren Scott, John en Gary Walker die samen deze band vormden. De Walker Brothers van lang geleden. En dit was volgens mij hun allergrootste hit die ze ooit hebben uitgebracht. De band werd opgericht in 1964 tot en met 1968. En later in de jaren 70 kwamen ze nog enkele jaren terug. Dit was uiteraard die welgekende No Regrets. Nu toe aan de plaat van de dag. Vanmorgen stond hij al te lezen op onze Facebookpagina. We gaan hem nu draaien op de radio. Een plaat die allemaal te maken heeft met het prachtige weer dat we gehad hebben. En het prachtige weer dat er allemaal nog gaat aankomen. Mooi weer vandaag. En daar komen we al

Love Potion number 9. Dat waren inderdaad de Searchers. Ja, mijn kalender hier op de dag van vandaag, 5 augustus, staat nog open. En dan kom ik er nog wel een opmerkelijk bericht tegen. Want het was inderdaad op de dag van vandaag in 2010 wereldnieuws. In een kopermijn in Chili raken 33 mijnwerkers ingesloten. Als blijkt dat de mannen waarschijnlijk nog tot de kerstdagen onder de grond moeten doorbrengen, wordt het wereldnieuws. Alle details van de reddingsoperatie en van de mannen gaan de wereld over. Zo blijkt een aantal mijnwerkers na onderzoek er meerdere vrouwen op na te houden. De een krijgt een huwelijksaanzoek, de andere wordt vader. Uiteindelijk worden alle mijnwerkers op 13 oktober bevrijd. En als ik het allemaal goed begrepen heb, is er van deze actie en dergelijke nog een film gemaakt. Nu tijd voor een drankje. Danny de Munk.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Dit is Radio Nova.
0: Eigenzinnig, anders.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Ja, hij heeft een klein beetje een vervelende periode achter de rug. Want het is gedaan met De Liefde is Uit met Céline van Uitsel, als ik het allemaal goed begrepen heb. Maar zijn carrière, die gaat nog altijd als een sneltrein. Zijn allernieuwste plaat, Notenuitgang, draaiden wij hier op Radio Nova. Dat was uiteraard Meteor. Ben jij bezig aan je lunch? Laat het lekker smakelen. Smaken, binnen enkele ogenblikken verwachten we Gerda hier in de studio. En dat natuurlijk allemaal voor de quote van de dag. Eerst Nick McKenzie.

0: Ja, het is woensdag vandaag. We zijn hier bezig met lunchen met Ruud bij Radio Nova. We zijn weer toe aan Gerda en haar quote van de dag.
1: Wees geduldig als een rivier die gestaag zijn weg vindt door het landschap. En onthoud dat alles in zijn eigen tempo stroomt en zijn eigen bestemming bereikt.

Ja, voor zij die houden van deze film, gewoon een klein beetje geduld hebben. Want die film komt binnenkort nog wel een keertje langs op de televisie. Prachtfilm trouwens hoor, met hele fijne muziek in. En deze plaat, die zat daar natuurlijk ook in. Dat was Kenny Loggins. Dat was die welgekende Footloose, inderdaad. En van Footloose direct heel iets anders. Het is een liedje dat wel eens wordt aangevraagd op zaterdag en zondagmorgen hier bij Radio Nova. En dat natuurlijk in het programma Hallo Weekend. Dat natuurlijk ook volgend weekend weer wordt gedraaid hier. Dit is Justin de Wild. Dit is S.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Vervoer nodig? Betrouwbaar en comfortabel, ook voor rolstoelgebruikers? Dan is er maar één adres. GT Drive. Met onze moderne vloot van minibus tot rolstoelwagen staan we klaar voor al je behoeften. Bij GT Drive zorgen we voor een comfortabele en naadloze reis. Of je nu een uitstap plant, een afspraak hebt of rolstoeltoegankelijk vervoer nodig hebt, we brengen je veilig en stijlvol naar je bestemming. Exclusief voor onze klanten, ziekenvervoer via Mutas. Bezoek onze website gt-drive.be en reserveer vandaag nog.
3: Muziek die je nergens anders hoort.
4: Radio Nova.

Ja, veel te weinig op de radio. Deze prachtklassieker, 1971 alweer al voor Cher en Gypsy, Tramps en Thieves. Ja, ik ben hier zelf ook heel even aan het kijken op onze Facebookpagina. En ja, het ziet er ook weer goed uit vandaag. Vandaag staan daar redelijk wat jarigen op, zoals Gerda dat elke dag doet. Mary Servaas, inderdaad, die hebben we daar straks al gehad in deel 1. Maar ik zie ook staan dat Helene Fischer vandaag jarig is. Dat wil zeggen Duitsstalige muziek wel. Ik ga heel even kijken of dat ik iets van haar vind. Intussen tijd, even deze Nederlandse

leukste popcornklassiekers. Wel, u zit goed, hè, via radionova.be, jouw internetradio, de Radio Nova app. Allerlei manieren zijn er om naar onze radio te luisteren. Dat was Billy Ball en I'm Coming Home. Dat was alweer 1963. Ja, Helene Fischer, ze is jarig vandaag. Ze wordt 42. En ik ben gaan zoeken. We hebben er wel een paar. Dus deze dan maar. Ademloos door die nacht. Dit is 2013. Helene Fischer.

Ja, het gaat daar vandaag feest zijn. Hè? Ten huize Helene Fischer voor haar verjaardag. We draaiden ze hier nog op de radio aan het einde van deze lunchen met Ruud voor deze woensdag. Dank u wel om te luisteren. Blijf hangen. Deze namiddag nog Frank de Groef en Patrick van Bever. Dus het belooft bij Radio Nova nog een fijne namiddag te worden. Graag tot morgen.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 1 uur.
1: De politie heeft een drugbende opgerold die opereerde via Snapchat. Agenten vielen binnen op verschillende plaatsen en pakten 4 verdachten op. Ze namen ook bijna 300 gram cocaïne, 500 gram cannabis en €800 cash in beslag. Enkele arrestanten zijn geen onbekenden voor het gerecht. 2 mannen van 23 en 27 zijn intussen al voor de onderzoeksrechter gekomen en aangehouden. De bekende Vlaamse veilingmeester Mon Bernaerts is overleden. Dat heeft een van zijn zonen bekendgemaakt. Veilinghuis Bernaerts vierde vorig jaar zijn 50ste verjaardag. Mon Bernaerts werd bekend door de vele veilingen op televisie. Hij verkocht ook het duurste schilderij ooit in ons land. De hemelvogel van René Magritte. Het kunstwerk ging onder de hamer voor €3,4 miljoen. Mon Bernaerts is 81 geworden. De grote natuurbrand in Nederlands-Limburg is onder controle. De brandweer zal wel nog enkele dagen moeten nablussen, omdat er verschillende brandhaarden zijn. Ze zet daarbij ook opnieuw blushelikopters in. Ook ons land stuurt extra manschappen. Op de luchthaven van het Duitse Leipzig zijn alle vluchten afgelopen nacht even opgeschort nadat een drone was gespot die mogelijk explosieven aan boord had. Verschillende vliegtuigen werden omgeleid. Volgens de krant Bild vloog de drone met een ontsteker in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig. Er is een onderzoek geopend. In Los Angeles is het voorbije weekend mogelijk een aanslag op president Trump verijdeld. Dat schrijven Amerikaanse media. De politie arresteerde een man van 38 die zich verdacht gedroeg in de buurt van een golfclub van Trump. De politie vond bij de man munitie, een geladen pistool en een valse identiteitskaart. Hij zou zich voorgedaan hebben als veiligheidsagent. De man zit in de cel. In Guatemala zijn zo'n 1700 mensen in veiligheid gebracht omdat vulkaan Fuego dreigt uit te barsten. In de hele regio geldt code rood. Fuego spuwt sinds begin deze week lava en as uit. Het is een van de actiefste vulkanen ter wereld. 6 jaar geleden kostte een uitbarsting aan meer dan 200 mensen het leven. Het is wisselend bewolkt met kans op een bui. De maxima kunnen klimmen tot 28 graden. Morgen mogen we zonnige perioden verwachten bij een graad of 24. Daarna wordt het opnieuw warmer.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

0: niet.
1: De Rauw Albien. Kruisabeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
2: Muziek die je nergens anders hoort.
1: Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 2 uur.
1: De politie heeft een drugbende opgerold die opereerde via Snapchat. Agenten vielen binnen op verschillende plaatsen en pakten 4 verdachten op. Ze namen ook bijna 300 gram cocaïne, 500 gram cannabis en €800 cash in beslag. Enkele arrestanten zijn geen onbekenden voor het gerecht. 2 mannen van 23 en 27 zijn intussen al voor de onderzoeksrechter gekomen en aangehouden. De bekende Vlaamse veilingmeester Mon Bernaerts is overleden. Dat heeft een van zijn zonen bekendgemaakt. Veilinghuis Bernaerts vierde vorig jaar zijn 50ste verjaardag. Mon Bernaerts werd bekend door de vele veilingen op televisie. Hij verkocht ook het duurste schilderij ooit in ons land. De hemelvogel van René Magritte. Het kunstwerk ging onder de hamer voor €3,4 miljoen. Mon Bernaerts is 81 geworden. De grote natuurbrand in Nederlands-Limburg is onder controle. De brandweer zal wel nog enkele dagen moeten nablussen, omdat er verschillende brandhaarden zijn. Ze zet daarbij ook opnieuw blushelikopters in. Ook ons land stuurt extra manschappen. Op de luchthaven van het Duitse Leipzig zijn alle vluchten afgelopen nacht even opgeschort nadat een drone was gespot die mogelijk explosieven aan boord had. Verschillende vliegtuigen werden omgeleid. Volgens de krant Bild vloog de drone met een ontsteker in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig. Er is een onderzoek geopend. In Los Angeles is het voorbije weekend mogelijk een aanslag op president Trump verijdeld. Dat schrijven Amerikaanse media. De politie arresteerde een man van 38 die zich verdacht gedroeg in de buurt van een golfclub van Trump. De politie vond bij de man munitie, een geladen pistool en een valse identiteitskaart. Hij zou zich voorgedaan hebben als veiligheidsagent. De man zit in de cel. In Guatemala zijn zo'n 1700 mensen in veiligheid gebracht omdat vulkaan Fuego dreigt uit te barsten. In de hele regio geldt code rood. Fuego spuwt sinds begin deze week lava en as uit. Het is een van de actiefste vulkanen ter wereld. 6 jaar geleden kostte een uitbarsting aan meer dan 200 mensen het leven. Het is wisselend bewolkt met kans op een bui. De maxima kunnen klimmen tot 28 graden. Morgen mogen we zonnige periode verwachten bij een graad of 24. Daarna wordt het opnieuw warmer.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

Goedemiddag allemaal, welkom bij Radio Nova. Je hoort meteen de nieuwste single van Danny Fabri hier op de radio. Met zoveel mooier. En dat zijn wij ook, Radio Nova. Zoveel mooier met de muziek dat wij draaien voor de luisteraar. We zijn woensdag vandaag, 5 augustus. Het is de wijding van de Basiliek Maria der Meerdere in Rome. En de zon die komt vandaag op om 6 uur en 5 minuten. En die gaat onder om 21 uur en 21 minuten. De maan die komt op om 23 uur 28. En die gaat onder om 14 uur 25. En deze man doet het ook uitstekend. Ik heb het over Jordi van Het. Hier bij Radio Nova. En niemand mag alleen zijn. Goedemiddag allemaal. Welkom in Into the Groove.

Je hoort een mooie klassieker van Lionel Richie. En weet niet, 184, dat heeft hij met Stuck on You hier bij Radio Nova. Eigenzinnig anders. Er staat een man op de trein te wachten. Kom daar eens af, briest de conducteur. En dat is een plaat uit 1973 van Nick McKenzie. En One is One.

0: Oh, Piet jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Goh, makker. Zou eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier zijn man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
2: Il Sud. Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
3: Radio Nova.

Frank van der Kooijen in het programma Into the Groove met die lege plek. Ook nog even een dankwoordje aan mijn voorgaande collega. Dat was niet minder dan de non-stop collega natuurlijk. En daarvoor kreeg je Ruud van Opstal te horen met zijn programma Lunchen met Ruud. Maar we gaan het ook wat gezellig maken. En ook met de mooie muziek in het programma. Die samen met Jan Man. En spoken bestaan niet. Goedemiddag allemaal.

Nou, van Philippe Glaville uit 1982. Il tape sur le bambou. We blijven nog even in de jaren 70. En dat met een plaat uit 1978 trouwens. En dat eentje van Boney M. En die heet dan Rasputin. MUZIEK

Draai hier muziek voor elk wat wils op de radio. Cliff Richards en The Shadows uit 1962 dateerde met You're the Young Ones. En dat is muziek van Tony Marshall. En die heet dan Schöne Maid. Goedemiddag allemaal. U luistert naar het programma Into the Groove.

0: kalkoenen, parelhoenen, dagkuikens of ganzen? Dan is er goed nieuws. Bij Pluimveeschoepen vind je ze allemaal. Ook een ruime keuze aan eenden, barberies, konijnen, cavia's, siereenden, sierganzen, sierkippen, vogels, fazanten, kwartels en nog veel meer. Voor elke soort ook aangepaste voeding, zodat jouw pluimvee de beste zorgen krijgt. En als kers op de taart is er ook nog een ruime keuze aan kippenhokken, eet- en drinkpotten. Dus, waar wacht je nog op? Breng zeker een bezoekje in de Gotegemstraat 8 in Haaltert. Pluimveeschoepen is open van maandag tot zaterdag van 9 tot 18 uur. En ook op zondag van 9 tot 12 uur. Enkel gesloten op feestdagen. Pluimveeschoepen, jouw shop voor alle soorten pluimvee en hun benodigdheden.
1: Vanaf 1 januari, sluitingsdag op maandag.
2: Wij draaien lekker
3: ons eigen goesting.
2: Welkom bij Radio Nova. Ja.

Deze dame heeft er zoveel grote hits op haar naam staan. Ik heb het over Grace Jones uit 1981. En I've seen that face before. Ik ben er terug na de klok van 15 uur voor deel 2 van het programma Into the Groove. We gaan eruit met de Rolling Stones. Hier bij Radio Nova, eigenzinnig anders.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 3 uur.
1: De twee Belgische jongeren die maandag door een blikseminslag waren getroffen in de Franse Pyreneeën, zijn bij bewustzijn en hun toestand is stabiel. Dat meldt het plaatselijk parket. Het is wel nog onduidelijk of er blijvende gevolgen zijn. De twee van 14 en 21 waren met een groep op trektocht naar een berghut op 2700 meter hoogte. Een van hen kreeg door de bliksemschicht ook een hartstilstand. Het lichaam dat gisteren in Sclessin bij Luik uit de Maas is gevist, is mogelijk door geweld om het leven gekomen. Lokale media berichten dat het lichaam verdachte verwondingen vertoonde, vermoedelijk meststeken. Het parket houdt de identiteit van het slachtoffer voorlopig geheim. Later vandaag vindt een autopsie plaats om meer duidelijkheid te brengen over de doodsoorzaak. In Blankenbergen is het verkeer met de zeelijner of kusttram tijdelijk onderbroken geweest na een spectaculair verkeersongeval aan de jachthaven. Een auto voerde een brusk inhaalmanoeuvre uit op een plaats waar dat verboden is en waar de weg versmalt. De wagen belandde ondersteboven op de tramsporen. De brandweer moest de bestuurder komen bevrijden. De man raakte gewond, maar was bij bewustzijn. Ook de mughelikopter kwam ter plaatse. De man van 35 die 2 weken geleden een andere man mishandelde en neerstak op een appartement in Diest in Vlaams-Brabant is aangehouden op verdenking van poging tot moord. De verdachte vluchtte na de feiten weg, maar is een week later gearresteerd in Hasselt. Zijn slachtoffer, een man van 44, raakte bij het incident ernstig gewond. Mogelijk speelden de feiten zich af in de criminele sfeer, maar de politie en parket willen dat niet bevestigen. Stilaan wijken de wolken voor meer zon vanaf het westen. Op de meeste plaatsen blijft het ook droog vanmiddag. Maxima van 24 graden aan de kust tot 28 in het centrum. Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: vervoer nodig? Betrouwbaar en comfortabel, ook voor rolstoelgebruikers? Dan is er maar één adres. GT Drive. Met onze moderne vloot van minibus tot rolstoelwagen staan we klaar voor al je behoeften. Bij GT Drive zorgen we voor een comfortabele en naadloze reis. Of je nu een uitstap plant, een afspraak hebt of rolstoeltoegankelijk vervoer nodig hebt, we brengen je veilig en stijlvol naar je bestemming. Exclusief voor onze klanten, ziekenvervoer via Mutas. Bezoek onze website gt-drive.be en reserveer vandaag nog.
1: Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.
2: Radio Nova. Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 4 uur.
1: De twee Belgische jongeren die maandag door een blikseminslag waren getroffen in de Franse Pyreneeën, zijn bij bewustzijn en hun toestand is stabiel. Dat meldt het plaatselijk parket. Het is wel nog onduidelijk of er blijvende gevolgen zijn. De twee van 14 en 21 waren met een groep op trektocht naar een berghut op 2700 meter hoogte. Een van hen kreeg door de bliksemschicht ook een hartstilstand. Het lichaam dat gisteren in Sclessin bij Luik uit de Maas is gevist, is mogelijk door geweld om het leven gekomen. Lokale media berichten dat het lichaam verdachte verwondingen vertoonde, vermoedelijk meststeken. Het parket houdt de identiteit van het slachtoffer voorlopig geheim. Later vandaag vindt een autopsie plaats om meer duidelijkheid te brengen over de doodsoorzaak. In Blankenbergen is het verkeer met de zeelijner of kusttram tijdelijk onderbroken geweest na een spectaculair verkeersongeval aan de jachthaven. Een auto voerde een brusk inhaalmanoeuvre uit op een plaats waar dat verboden is en waar de weg versmalt. De wagen belandde ondersteboven op de tramsporen. De brandweer moest de bestuurder komen bevrijden. De man raakte gewond, maar was bij bewustzijn. Ook de mughelikopter kwam ter plaatse. De man van 35 die 2 weken geleden een andere man mishandelde en neerstak op een appartement in Diest in Vlaams-Brabant is aangehouden op verdenking van poging tot moord. De verdachte vluchtte na de feiten weg, maar is een week later gearresteerd in Hasselt. Zijn slachtoffer, een man van 44, raakte bij het incident ernstig gewond. Mogelijk speelden de feiten zich af in de criminele sfeer, maar de politie en parket willen dat niet bevestigen. Stilaan wijken de wolken voor meer zon vanaf het westen. Op de meeste plaatsen blijft het ook droog vanmiddag. Maxima van 24 graden aan de kust tot 28 in het centrum.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders. Het Spitsuur.
0: Patrick.

is van deze plaat enkele jaren geleden een dansversie van gemaakt, maar dit was wel degelijk de originele. De originele uit 1962, Salmon Burke, hoorde je hier als opener van het Spitsuur vandaag op jouw woensdagmiddag. Je hoorde hem met Cry to Me. Het is woensdag, beste vrienden van de radio. We zijn net 4 uur geweest. Welkom in het Spitsuur hier bij jouw eigenzinnige radio, Radio Nova. We gaan door tot en met 6 uur met deze aflevering. Ik heb daar net eens even zitten snuisteren in onze playlist. En ik moet zeggen, ja, er belooft heel veel leuke muziek in te zitten. Ook vandaag weer tussen 4 en 6 uur. Een goede middag trouwens allemaal voor die mensen die pas hun radiotoestel afstemmen hier op Radio Nova. Wij gaan deze voor jullie draaien. Eentje van John West. En jij raakt me zo.

destijds een grote meneer, een grote artiest, maar veel te vroeg van ons heen gegaan natuurlijk. De originele versie hier van deze Donna uit 1959, je hoorde Richie Valens hier in het Spitsuur. Komt eraan zometeen een plaatje van Bobby Prins en mijn grootste liefde. En deze heb ik voor jullie ook nog even meegebracht vandaag op deze woensdagmiddag. Richard

Ja, ze heeft een nieuwe single uit, die heette Bandolero. We hebben het over Corina natuurlijk en die draaien we dan ook hier op jouw radio, Radio Nova. Met heel veel plezier trouwens. Het is ook een leuke meezinger hier voor deze zomerperiode in dit jaar natuurlijk. Want zomerse muziek genoeg nu met deze zomerse temperaturen. Het gaat geen 35 graden worden vandaag, maar toch redelijk warm genoeg als je het mij vraagt. Komt er hier meteen aan Suzy Marel hier op jouw radio nog eens. En dat met iemand zoals jij.

0: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
1: Radio Nova.
2: Wij draaien lekker ons eigen goesting.
3: De gezelligheid vliegt je radio uit. Met de muziek van Patrick van Bever.

Elke dag hoor je ze hier, de onvergetelijke Golden Oldies, natuurlijk afgewisseld met die Nederlandstalige en Vlaamstalige muziek bij jouw eigenzinnige radio, Radio Nova. Deze hier was een terugblik uit 1962, Johnny Crawford, en dat met rumors, ja, geruchten genoeg als je het mij vraagt in de werelddag van vandaag. Wij gaan nog even kijken naar het jaartal 2010. Toen de tijd bracht Sieneke uit Nederland deze plaat uit. Nu jij hier niet meer bent.

0: Ja, toch wel een romantisch plaatje als je het mij vraagt. Dit was de Nederlandstalige versie van dat nummer, gebracht door Danny Fabri, de man van het parasolke in Zottegem. Uiteraard, we kennen hem allemaal. Dit bracht hij uit een tweetal jaar geleden. Ik voel je hart. Komt hier aan, zometeen, niemand minder dan Frank en Christel Galan. Ja, man en vrouw samen op de planken. En ik heb ze al bezig gezien in Spanje. Ik moet zeggen, het is jaren geleden, maar het was toentertijd een fantastisch duo en nog steeds. Zometeen Frank en Christel op de radio en dat met heel mijn wereld, dat ben jij.
1: Muziek die je nergens anders hoort.
2: Dit is Radio Nova.

Je herinneringen komen weer allemaal tot leven. De gouden ouwe die je kent. Bij Patrick van Bever.

0: komt uit 1993. Grant & Fawcett en dat met Driving My Life Away. Woensdagmiddag vandaag, beste vrienden. Nog tot 6 uur hier bij jouw eigenzinnige radio, Radio Nova. Een aflevering van het Spitsuur. Hopelijk valt de file allemaal een beetje mee daar waar je ook ter wereld mag zijn. Maar in ieder geval, onze muziek die houdt je gewoon lekker aan de gang. Zometeen hier een leuke plaat van Freek van Rooij. Ja, Als ik val, daar heeft hij het over.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: Eigenzinnig.
4: Anders.
3: Welkom bij Radio Nova.
5: Het Spitsuur.

Ja, de naam Ivan Brunetti, die klinkt misschien een beetje ver in het geheugen, maar als je eens luistert naar deze bladen, dan weet je dat het een grote artiest was, eigenlijk een beetje, want het is compleet stil rond deze persoon, jammer genoeg wel, ja. Uit 2019, Ivan Brunetti, en huilen, dat kan ik van geluk. Zometeen hier op je radio nog heel veel leuke platen, zoals onder andere een terugblik van Bobby V, die heb ik nog voor jullie. Ik heb straks nog in deel 2 ook een hele hoop leuke platen. Ik ben ze nog een beetje aan het klaarleggen, maar ik beloof je dat het weer de moeite zal zijn om straks ook weer te luisteren naar deel 2 van het Spitsuur, straks na 5 uur. Deze hier, die draai ik ook voor jullie met heel veel plezier. Stefan Jansen en jij bent alles.

Jij bent alles. Stefan Jansen was dat op je radio. Heerlijk nummer. Ik ga ze in de toekomst nog veel meer draaien. Wij gaan eruit wat dit eerste gedeelte betreft van het Spitsuur op jouw woensdagmiddag. En dat doen we met een plaat die ik daarnet al heb beloofd. Bobby V uit 1966 en dat met Butterfly. En als we tijd over hebben, daarna nog een stukje van Tinus van der Weide en Gestolen Uren. Tot zometeen in

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 5 uur.
1: De twee Belgische jongeren die maandag door een blikseminslag waren getroffen in de Franse Pyreneeën, zijn bij bewustzijn en hun toestand is stabiel. Dat meldt het plaatselijk parket. Het is wel nog onduidelijk of er blijvende gevolgen zijn. De twee van 14 en 21 waren met een groep op trektocht naar een berghut op 2700 meter hoogte. Een van hen kreeg door de bliksemschicht ook een hartstilstand. Het lichaam dat gisteren in Sclessin bij Luik uit de Maas is gevist, is mogelijk door geweld om het leven gekomen. Lokale media berichten dat het lichaam verdachte verwondingen vertoonde, vermoedelijk messteken. Het parket houdt de identiteit van het slachtoffer voorlopig geheim. Later vandaag vindt een autopsie plaats om meer duidelijkheid te brengen over de doodsoorzaak. In Blankenbergen is het verkeer met de zeelijner of kusttram tijdelijk onderbroken geweest na een spectaculair verkeersongeval aan de jachthaven. Een auto voerde een brusk inhaalmanoeuvre uit op een plaats waar dat verboden is en waar de weg versmalt. De wagen belandde ondersteboven op de tramsporen. De brandweer moest de bestuurder komen bevrijden. De man raakte gewond, maar was bij bewustzijn. Ook de mughelikopter kwam ter plaatse. De man van 35 die 2 weken geleden een andere man mishandelde en neerstak op een appartement in Diest in Vlaams-Brabant is aangehouden op verdenking van poging tot moord. De verdachte vluchtte na de feiten weg, maar is een week later gearresteerd in Hasselt. Zijn slachtoffer, een man van 44, raakte bij het incident ernstig gewond. Mogelijk speelden de feiten zich af in de criminele sfeer, maar de politie en parket willen dat niet bevestigen. Stilaan wijken de wolken voor meer zon vanaf het westen. Op de meeste plaatsen blijft het ook droog vanmiddag. Maxima van 24 graden aan de kust tot 28 in het centrum.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Patrick van Beven.
2: Het Spitsuur.

door dik en dun van Henk Wijngaard. Ik heb hier net eens op onze uren gekeken, hier in de studio van Radio Nova, je eigenzinnige radio. Ja, het is niet anders, maar we zijn ondertussen al na 5 uur beland. Welkom in deel 2 van het spitsuur vandaag op jouw woensdagmiddag. Heerlijke platen heb ik daarnet in het eerste gedeelte al beloofd. Ik ben ze nog altijd een beetje aan het selecteren, maar in ieder geval, ik heb er al hele leuke tussen zitten. Bijvoorbeeld zoals voor de fans van Christophe. Ik heb Christophe klaar liggen. Ik heb ook nog een Jeroen van der Boom. Four Tops zitten ertussen. En ik heb zelfs voor de mensen die ervan houden een Meteor klaar liggen. Ja, en Isabel A, die heb ik er ook nog even tussen gestoken. De andere moet die nog een beetje kijken wat we gaan beslissen om te draaien. Maar in ieder geval reden genoeg om te blijven luisteren naar dit tweede gedeelte ook van het Spitsuur op jouw woensdagmiddag. Welkom hier bij Radio Nova. Ik ben Patrick van Bever en heel fijn dat jullie er ook allemaal weer bij zijn hier op deze kanalen. Wij gaan terug in de tijd nu naar een periode van de jaren 80. 1984, toen kwam deze dame op de proppen. Ze heeft een paar singles uitgebracht, maar dit was toch wel een van de mooiste. Laura Branigan en Self Control.

voor mensen die regelmatig hier naar Radio Nova luisteren, die weten dat wij hier niets anders draaien dan de heerlijke terugblikken en ook natuurlijk de Nederlandstalige en Vlaamstalige platen hier op je radio. Het komt er allemaal 24 of 24 door en dat 7 dagen op 7. Deze was van William Bonne en Ik kan van je dromen. En deze hier, ja, ik had het jullie al beloofd, voor de fans van Christophe, hier is hij nog eens met Hou vanavond voor mij vrij, alstublieft. Een duetje samen met Kathleen.

Ja, in het Engels is het cold hard, maar in het Nederlands gewoonweg koud hard. Dat hoeven wij al niet meer te zeggen. Wat wij wel nog willen zeggen, dat is dat dit een nummer was van Ingrid en Erik Vlaanders van een paar jaar geleden. Heerlijk plaat, als je het mij vraagt. Wil je meer van dit? Laat het ons gewoon weten via onze Facebookpagina Radio Nova. Of anders is gewoon gaan kijken naar onze website. En daar mag je het ook allemaal neerpennen. Al wat je wil meedelen. Zometeen hier op je radio. Ja, eentje van Jeroen van der Boom. Ook al een paar jaar terug in de tijd. Met Todo es la Musica. En daarna terug in de tijd. Na de jaren 60. 1965. Zometeen The Four Tops. And I Can Help Myself.

0: en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
0: Dit is Radio

Ja, heerlijke plaat. Origineel nummer 1965 was dat, de Four Tops. En Sugar Bunch, Honey Bunch, I Can Help Myself. Deze hier, die is van Maartje van Nijgem. Ook een hele leuke, als je mij vraagt, maar je weet het. Wij draaien trouwens hier bij Radio Nova, ja, eigenzinnige radio. Niets anders trouwens dan die heerlijke platen.

Het is misschien een heel klein beetje raar, maar ik heb ineens zin om zelf mee te zingen. Ik weet niet hoor, maar hè, zal ik het wagen? Nee, ja, ik hoor het je al denken. Nee, we gaan het zo laten. We hebben genoeg aan onze artiesten hier op de radio. Johnny Logan was dit. Ja, iets totaal anders dan die, je weet wel, die Eurovisie Songfestival liedjes. Maar dit is toch ook wel een heerlijk nummer. Johnny Logan. En dat met Deep in My Heart hier op je radio. En datzelfde jaar kwam deze hier op de proppen. S. van Velzen. Ja, ik heb de naam niet gekozen. Maar S. van Velzen is dit. En dat met Ga. Ja.

Het Spitsuur. Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: En er kan nog steeds gestemd worden voor de zomerhit van het jaar. Als we dan toch onze keuze mogen meegeven, wel dit van Meteor. De nooduitgang mag gerust de zomerhit van 2026 worden. Heerlijk nummer trouwens. Meteor en de nooduitgang. Zometeen hier op de radio een heerlijke terugblik uit de 70er jaren. Een discotheekhit van je welste. 1978. Dan Harmon zometeen en Instant Replay.
1: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten en Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven, de Gukenair. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
2: Muziek die je nergens anders hoort.
3: Radio Nova. Je radio klinkt beter. Met Patrick van Bever.
4: Wat interesseert die mensen dan?

0: mooi, hè? Ja, toch een beetje sentimenteel. Dit nummer komt van zo al een bijna 13, 14 jaar geleden. Deze Tiana en Als jij naar mij lacht.
1: Radio Nova.
2: Nova.
1: Muziek die je nergens anders hoort.

Lieve schat, lekker ding. Bernardo was dit van een tweetal jaar geleden. En als we dan toch over lekkere dingen aan het praten zijn, wel, Isabella A, die is haar carrière heel veel jaar geleden ooit begonnen met lekkere ding. En ze staat momenteel op de planken met haar nieuwe single. Ja, nieuwe single voor Isabella A heet Smeek maar niet om mij. Ze heeft momenteel af te rekenen, te kampen met gezondheidsproblemen. En we wensen haar van hieruit dus heel veel sterkte en heel veel beterschap. Isabella A nu op je radio en dat met Smeek maar niet om mij. Morgen is het donderdag, is er weer een nieuwe spits, maar dan wel met onze collega Patrick de Groot. Ik wens u nog een fijne verderzetting van uw woensdagavond. En voor morgen gezond weer uit de veren natuurlijk. En terug afstemmen op Radio Nova. De groeten, bye.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 6 uur.
1: Het parket in Duitsland bevestigt dat op de luchthaven van Leipzig vorige nacht een drone is gevonden met een onbekend explosief en een ontstekingsmechanisme. De drone lag op een landingsbaan bij een Oekraïns vrachtvliegtuig. Een explosieve robot heeft het tuig geneutraliseerd. Er was ook een tweede incident met een vrachtvliegtuig van DHL dat in botsing kwam met een object, mogelijk ook een drone. Dat toestel kon veilig landen in Hannover. In Bredene aan Zee is in de late namiddag een man om het leven gekomen bij een aanrijding door de kusttram. Het is nog onduidelijk wat er precies gebeurd is. De trambestuurder is in shock. Het tramverkeer is door het ongeval zwaar verstoord en de lijn zet tijdelijk vervangbussen in. In Wenduinen, deel van kustgemeente De Haan, heeft vanmiddag een zware brand gewoed in een appartementsgebouw. De brand ontstond in de woonkamer op de eerste verdieping. Ook een tweede appartement liep veel schade op en is onbewoonbaar. In totaal zijn 10 bewoners geëvacueerd. 1 man is met rookintoxicatie naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak is nog onduidelijk. In Soersel in de Antwerpse Kempen hebben 3 jongeren een nachtelijke rit gemaakt met een graafmachine. Die hadden ze gestolen op een werf van een woning in renovatie. Tijdens de rit begaf de kraan het en liet het drietal het voertuig midden op de rijbaan achter. Er lag ook een breed oliespoor op de weg. De brandweer kwam de smurrie opruimen. De jongeren zijn intussen geïdentificeerd. 1 van hen is nog minderjarig. De Italiaanse kampioen Jonathan Milan blijft oppermachtig in de wielerronde van Polen. In een nieuwe massasprint pakte hij zijn 3e ritzege op 3. De Brit Hobbs was 2e. Gerben Thijssen, 1e Belg op plaats 7. In de stand heeft Milan 18 seconden voorsprong op de 2e, de Fransman Magnier. Vanavond droog en overwegend helder en nog zachte temperaturen tot 24 graden. Morgen begint met wat wolken en een kleine regenkans. Na de middag droger en zonniger.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders. Stef Leeuwenhuis.

een hele goede avond. En nog eens bedankt aan onze vorige collega hier bij Radio Nova. Eigenzinnig anders, hè. Boudewijn de Groot en Jimmy 1973. Tot 8 uur zijn we hier met het uitzonderlijke avondprogramma.

Als u gewend bent om naar Radio Nova te luisteren en ook in de programma's bezig te zijn van onze andere collega's, dan weet je dat Wanta Jackson er af en toe wel eens doorkomt in onze lijsten van muziek. Kansas City was dat en natuurlijk.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Oh, Piet Jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
3: Goh, makker. Zou eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
2: Ja, hier is hem, man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
3: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
2: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
3: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
4: Il Sud, Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook. Il Sud.

Nou, Priscilla Ophoff en natuurlijk, waarom moest dit nou? Wat heb ik nog voor jou? Dat is een beetje nieuws uit de krant, het laatste nieuws. En met verf beklad, stuk geslagen of in brand gestoken. Fransen vernielen massaal snelheidscamera's.

Mooie leveren en totaal onder hypnose. Wel, ik heb wat showbiz nieuws ook bij elkaar gesprokkeld. En Peter van Asbroek over zijn ontslag bij VT4. Ik vond het jammer dat ze me niet meteen teruggevraagd hebben voor komen.

0: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven. De Gukenair. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
1: Welkom bij Radio Nova.
2: Wij draaien lekker onze eigen goesting.

Bijna aan het einde van deel 1. En ik heb ook nog even het volgende trieste verhaal. Stan 7 stak de straat over in Oostenrijk omdat hij dringend naar het toilet moest. Maar werd gegrepen door een bestelwagen. Het gebeurde in een oogwenk. Dat artikel kan je ook nalezen in het hln.be.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 7 uur.
1: Het parket in Duitsland bevestigt dat op de luchthaven van Leipzig vorige nacht een drone is gevonden met een onbekend explosief en een ontstekingsmechanisme. De drone lag op een landingsbaan bij een Oekraïens vrachtvliegtuig. Een explosieve robot heeft het tuig geneutraliseerd. Er was ook een tweede incident met een vrachtvliegtuig van DHL dat in botsing kwam met een object, mogelijk ook een drone. Dat toestel kon veilig landen in Hannover. In Bredene aan Zee is in de late namiddag een man om het leven gekomen bij een aanrijding door de kusttram. Het is nog onduidelijk wat er precies gebeurd is. De trambestuurder is in shock. Het tramverkeer is door het ongeval zwaar verstoord en de lijn zet tijdelijk vervangbussen in. In Wenduinen, deel van kustgemeente De Haan, heeft vanmiddag een zware brand gewoed in een appartementsgebouw. De brand ontstond in de woonkamer op de eerste verdieping. Ook een tweede appartement liep veel schade op en is onbewoonbaar. In totaal zijn 10 bewoners geëvacueerd. 1 man is met rookintoxicatie naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak is nog onduidelijk. In Soersel in de Antwerpse Kempen hebben 3 jongeren een nachtelijke rit gemaakt met een graafmachine. Die hadden ze gestolen op een werf van een woning in renovatie. Tijdens de rit begaf de kraan het en liet het drietal het voertuig midden op de rijbaan achter. Er lag ook een breed oliespoor op de weg. De brandweer kwam de smurrie opruimen. De jongeren zijn intussen geïdentificeerd. 1 van hen is nog minderjarig. De Italiaanse kampioen Jonathan Milan blijft oppermachtig in de wielerronde van Polen. In een nieuwe massasprint pakte hij zijn 3e ritzege op 3. De Brit Hobbs was 2e. Gerben Thijssen, 1e Belg op plaats 7. In de stand heeft Milan 18 seconden voorsprong op de 2e, de Fransman Magnier. Vanavond droog en overwegend helder en nog zachte temperaturen tot 24 graden. Morgen begint met wat wolken en een kleine regenkans. Na de middag droger en zonniger. Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders. Stef Leeuwenhuis.

Volley. De man die zijn liefdesleven een paar dagen geleden eventjes uit heeft gelegd. Toch althans een beetje in de krant tijdens het showbiz nieuws. De zomer van ons twee hadden we eventjes gehad. Hier is Matthijs Koning. Ja, dat is mooi.

Niemand laat zijn eigen kind alleen. Origineel van Koos Albertsen, maar deze keer versie van Irvin. En dat uit 2024. Het is woensdagavond. Ja, de week is al in twee gehakt, maar wij genieten van onze muziek hier bij Radio.

De Traveling Wilburys en Handel Witker. Alles moet je handelen met bezorgdheid. En natuurlijk ook zorg voor de dragen. Dat is de bedoeling van deze song, denk ik wel. Lindsay, jij alleen. Trouwens, op 1 december hebben we in Tollenbeek een samenwerking met deze toch wel bijzondere dame.

dat kan af en toe zijn dat je zegt, hey, die man of die vrouw, dat is mijn nummer 1. Denk maar eens aan Remco Evenepoel of Adrie van... je weet wel, hè? Ik wil het allemaal niet zeggen. Want ik blijf er allemaal vrij in. En ik ga geen partij trekken. Echt waar.

Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website. Welkom bij Radio Nova.

Kim Journey, amai, wat een klassieker alweer hier op ons radiostation. En dat heet Radio Nova, eigenzinnig anders. Te beluisteren wil ik het even meegeven via onze website www.radionova.be. Ofwel via jouw internetradio kan je dat ook wel vinden. iTunes en ook alle andere apps dat je radiostations kan gaan beluisteren. Maar we hebben zelf een app van Radio Nova waar je ook heel simpel dat eventjes gaat kunnen gaan downloaden via de Google Play. Of de Play Store, maar ook voor onze iOS-gebruikers. Dus alle reden genoeg, misschien ook via jouw computer.

We naderen stilaan het einde van het avondprogramma. Heel speciaal voor jullie als luisteraar van Radio Nova hebben we dat nog eens gedaan. The Tremolos, Call Me Number One. Dit is André Kooistra.

Allee, we zijn weer vrijgezellen. Was toch vrijgezellen in 2018. André Kooistra. We gaan afscheid nemen. Bedankt voor het luisteren. Echt naar dit avondprogramma.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 8 uur.
1: Het parket in Duitsland bevestigt dat op de luchthaven van Leipzig vorige nacht een drone is gevonden met een onbekend explosief en een ontstekingsmechanisme. De drone lag op een landingsbaan bij een Oekraïns vrachtvliegtuig. Een explosieve robot heeft het tuig geneutraliseerd. Er was ook een tweede incident met een vrachtvliegtuig van DHL dat in botsing kwam met een object, mogelijk ook een drone. Dat toestel kon veilig landen in Hannover. In Bredene aan Zee is in de late namiddag een man om het leven gekomen bij een aanrijding door de kusttram. Het is nog onduidelijk wat er precies gebeurd is. De trambestuurder is in shock. Het tramverkeer is door het ongeval zwaar verstoord en de lijn zet tijdelijk vervangbussen in. In Wenduinen, deel van kustgemeente De Haan, heeft vanmiddag een zware brand gewoed in een appartementsgebouw. De brand ontstond in de woonkamer op de eerste verdieping. Ook een tweede appartement liep veel schade op en is onbewoonbaar. In totaal zijn 10 bewoners geëvacueerd. 1 man is met rookintoxicatie naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak is nog onduidelijk. In Soersel in de Antwerpse Kempen hebben 3 jongeren een nachtelijke rit gemaakt met een graafmachine. Die hadden ze gestolen op een werf van een woning in renovatie. Tijdens de rit begaf de kraan het en liet het drietal het voertuig midden op de rijbaan achter. Er lag ook een breed oliespoor op de weg. De brandweer kwam de smurrie opruimen. De jongeren zijn intussen geïdentificeerd. 1 van hen is nog minderjarig. De Italiaanse kampioen Jonathan Milan blijft oppermachtig in de wielerronde van Polen. In een nieuwe massasprint pakte hij zijn 3e ritzege op 3. De Brit Hobbs was 2e. Gerben Thijssen, 1e Belg op plaats 7. In de stand heeft Milan 18 seconden voorsprong op de 2e, de Fransman Magnier. Vanavond droog en overwegend helder en nog zachte temperaturen tot 24 graden. Morgen begint met wat wolken en een kleine regenkans. Na de middag droger en zonniger.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigen zin.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

0: niet?
1: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
2: Radio Nova.
3: Radio Nova.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Welkom bij Radio Nova.
0: Muziek die je nergens anders hoort.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 9 uur.
1: Israël verwerpt het nieuwe Gaza-plan van de Vredesraad, opgericht door de Verenigde Staten. Dat plan moest de militaire operatie stoppen van zowel het Israëlische leger als Hamas in Gaza. De militie had het akkoord vorige vrijdag wel goedgekeurd. Volgens insiders staat premier Netanyahu onder druk van zijn coalitiegenoten om het spel opnieuw hard te spelen. Aan het grote busstation in Leuven is een man levensgevaarlijk gewond nadat hij is aangereden door een bus van de lijn. Het slachtoffer, een man van 75, kwam met beide benen onder de bus terecht. Op dezelfde plek gebeurden eerder al gelijkaardige drama's. Het stadsbestuur kondigde al wel aan de locatie volledig te zullen herinrichten, maar concrete plannen zijn er nog niet. In Laken in Brussel is een persoon overleden na een val van een balkon. Dat gebeurde in een sociale woonwijk. De omstandigheden zijn nog onduidelijk, maar er zouden geen derden betrokken zijn. Het gerechtelijk labo kwam ter plaatse. De identiteit van het slachtoffer is niet bekendgemaakt. In het centrum van Londen zijn 4 mensen neergestoken. Dat gebeurde aan Covent Garden, niet ver van de theaterwijk. Een vrouw van 47 is opgepakt voor wapenbezit en geweldpleging. Ze zou kampen met ernstige psychische problemen. De slachtoffers zijn 4 mannen tussen 30 en 50 jaar. Volgens de politie liepen ze lichte verwondingen op. In Algerije is een gezochte Noord-Afrikaanse drugscrimineel opgepakt. Hij is kopstuk van de grootste drugsbende van Marseille. Die is berucht omwille van de gewelddadige afrekeningen waarbij slachtoffers levend verbrand worden. De man van 36 ontvluchtte Frankrijk om vanuit Noord-Afrika de drughandel verder te blijven aansturen. Algerije levert in principe nooit eigen staatsburgers uit. Frankrijk vraagt een uitzondering. En de Nederlandse Demi Vollering heeft rit 5 in de Tour de France Femme gewonnen. Ze was de snelste van een koptrio voor gele trui Royster en de Poolse Nieuwe Jadoma. Justine Gekere was beste Belgische op plaats 20. Lotte Kopecky en Shari Bosuit verloren 20 minuten. In de stand nadert Vollering tot op 14 seconden van Royster. De nacht is bewolkt en het koelt af tot 9 graden. Enkel aan zee blijft het 17 graden warm. Tegen de ochtend mistbanken met mogelijk een spatje regen. Vanaf de middag weer zonniger en warmer tot 24 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

Brouw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehandsmachines. Met een

0: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
1: Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.
2: Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 10 uur.
1: Israël verwerpt het nieuwe Gaza-plan van de Vredesraad, opgericht door de Verenigde Staten. Dat plan moest de militaire operatie stoppen van zowel het Israëlische leger als Hamas in Gaza. De militie had het akkoord vorige vrijdag wel goedgekeurd. Volgens insiders staat premier Netanyahu onder druk van zijn coalitiegenoten om het spel opnieuw hard te spelen. Aan het grote busstation in Leuven is een man levensgevaarlijk gewond nadat hij is aangereden door een bus van de lijn. Het slachtoffer, een man van 75, kwam met beide benen onder de bus terecht. Op dezelfde plek gebeurden eerder al gelijkaardige drama's. Het stadsbestuur kondigde al wel aan de locatie volledig te zullen herinrichten, maar concrete plannen zijn er nog niet. In Laken in Brussel is een persoon overleden na een val van een balkon. Dat gebeurde in een sociale woonwijk. De omstandigheden zijn nog onduidelijk, maar er zouden geen derden betrokken zijn. Het gerechtelijk labo kwam ter plaatse. De identiteit van het slachtoffer is niet bekendgemaakt. In het centrum van Londen zijn 4 mensen neergestoken. Dat gebeurde aan Covent Garden, niet ver van de theaterwijk. Een vrouw van 47 is opgepakt voor wapenbezit en geweldpleging. Ze zou kampen met ernstige psychische problemen. De slachtoffers zijn 4 mannen tussen 30 en 50 jaar. Volgens de politie liepen ze lichte verwondingen op. In Algerije is een gezochte Noord-Afrikaanse drugscrimineel opgepakt. Hij is kopstuk van de grootste drugsbende van Marseille. Die is berucht omwille van de gewelddadige afrekeningen waarbij slachtoffers levend verbrand worden. De man van 36 ontvluchtte Frankrijk om vanuit Noord-Afrika de drughandel verder te blijven aansturen. Algerije levert in principe nooit eigen staatsburgers uit. Frankrijk vraagt een uitzondering. En de Nederlandse Demi Vollering heeft rit 5 in de Tour de France Femme gewonnen. Ze was de snelste van een koptrio voor gele trui Reusser en de Poolse Nieuwe Jadoma. Justine Gekere was beste Belgische op plaats 20. Lotte Kopecky en Shari Bosuit verloren 20 minuten. In de stand nadert Vollering tot op 14 seconden van Reusser. De nacht is bewolkt en het koelt af tot 9 graden. Enkel aan zee blijft het 17 graden warm. Tegen de ochtend mistbanken met mogelijk een spatje regen. Vanaf de middag weer zonniger en warmer tot 24 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Oh, Piet jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Oh, ja, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier is hem, man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook een huis.
2: Il Sud. Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
3: Dit is Radio Nova.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehandsmachines. Met een

0: niet?
1: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
2: Dit is Radio Nova.
3: Eigenzinnig anders.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 11 uur.
1: Israël verwerpt het nieuwe Gaza-plan van de Vredesraad, opgericht door de Verenigde Staten. Dat plan moest de militaire operatie stoppen van zowel het Israëlische leger als Hamas in Gaza. De militie had het akkoord vorige vrijdag wel goedgekeurd. Volgens insiders staat premier Netanyahu onder druk van zijn coalitiegenoten om het spel opnieuw hard te spelen. Aan het grote busstation in Leuven is een man levensgevaarlijk gewond nadat hij is aangereden door een bus van de lijn. Het slachtoffer, een man van 75, kwam met beide benen onder de bus terecht. Op dezelfde plek gebeurden eerder al gelijkaardige drama's. Het stadsbestuur kondigde al wel aan de locatie volledig te zullen herinrichten, maar concrete plannen zijn er nog niet. In Laken in Brussel is een persoon overleden na een val van een balkon. Dat gebeurde in een sociale woonwijk. De omstandigheden zijn nog onduidelijk, maar er zouden geen derden betrokken zijn. Het gerechtelijk labo kwam ter plaatse. De identiteit van het slachtoffer is niet bekendgemaakt. In het centrum van Londen zijn vier mensen neergestoken. Dat gebeurde aan Covent Garden, niet ver van de theaterwijk. Een vrouw van 47 is opgepakt voor wapenbezit en geweldpleging. Ze zou kampen met ernstige psychische problemen. De slachtoffers zijn vier mannen tussen 30 en 50 jaar. Volgens de politie liepen ze lichte verwondingen op. In Algerije is een gezochte Noord-Afrikaanse drugscrimineel opgepakt. Hij is kopstuk van de grootste drugsbende van Marseille. Die is berucht omwille van de gewelddadige afrekeningen waarbij slachtoffers levend verbrand worden. De man van 36 ontvluchtte Frankrijk om vanuit Noord-Afrika de drughandel verder te blijven aansturen. Algerije levert in principe nooit eigen staatsburgers uit. Frankrijk vraagt een uitzondering. En de Nederlandse Demi Vollering heeft rit 5 in de Tour de France Femme gewonnen. Ze was de snelste van een koptrio voor gele trui Reusser en de Poolse Nieuwe Jadoma. Justine Gekere was beste Belgische op plaats 20. Lotte Kopecky en Shari Bosuit verloren 20 minuten. In de stand nadert Vollering tot op 14 seconden van Reusser. De nacht is bewolkt en het koelt af tot 9 graden. Enkel aan zee blijft het 17 graden warm. Tegen de ochtend mistbanken met mogelijk een spatje regen. Vanaf de middag weer zonniger en warmer tot 24 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig anders.
0: Het is nu 12 uur.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova.
3: Samen gaan we erachter.
2: Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Franstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.
1: Dit is Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig. Anders.
0: Het is nu 1 uur.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova.
3: Samen gaan we erachter.
2: Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.